na fuma feno fatra, mamaky lomandona ratra, rehefa nitiana andrandraina no mampiferinaina, lay malalana tenaina no malasalasa saina, tsy hay hoe fokafoka taina samba te sana saina, loka veny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsiana, fa tofany ny anakina sy manao fanahiniana, de tony hoe tsy raharahina samba te atao hoe tiana, fa de milamila vaniny.

0: Nikolaas Tomkvavi.
1: Vriendinnen, dit is het niet hoeveel een grap om die van Dan en Lamas. Dan en Lamas en Kambakkerij. Wat
2: gaat dat?
1: Nu, ik hoop dat wij nu zitten op zakken is demandende. Nee, dat is demandende. We gaan niet bang voeten, we moeten niet gaan doen. Dus je doet een grap niet. Ik ga je om de stand riemen naar mijn maar. Nam pande tout, nam tout l'automobile, nam tout le flit, nam moto, mis me kote, la route sur le chasseur. J'ai marre nam nou. Ah, ça m'y tendre na fousine, nam pande tout, nam pande tout l'automobile, nam nine. Donc, on va chamis tendre, de samba ma aïe, une kote, de la route, j'ai gamba nou.
3: Aïe, j'ai mou, va n'yemba, vous reste, marre, quand l'is l'autre, va, y est-ce que t'en rêve en gamba ni? J'ai mettre, ma, tout m'en l'accent, hein. Kalisi mila fitandrema na zany na hoan'ny sôtera na hoan'ny mpandeha tongotra na hoan'ny mpandeha bisikileta zay ny tena izy satria zay lemoa tampoka tsy malelao ny ohatra otan'izay ny izy mena lahatokany
4: mitovy nany aloha satria hitanao zany eo amle resaka taxi brosy fotsiny de hitako ohatrany hoe nandry zareo lemoanao la kasika iny ara de ohatrany mampisia hoan'le tsyetezany amin'ilay fitondrana bisy nisiny iny iny no mampiteraka an'le loza fifamoivozana aloha eo am'taxi brosy aloha nhitako a fa ny akoatra zay ry aloha de tsaiky mahatonga any manto anay a eo am'lele misisisisika misongotsongana amin'ny depasy io mahatonga an'le manto misy atiny mihitsy aloha ley satria ela mihitsy kosa ley izy na de izy ara ohatra hoe misokera zany ohatra hoe manavao an'le fitondrana ray satria fa mavolana kosa izy sy ny asa de mety ohatrazay zany de tsy hita zany fa de ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'le anina rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e am'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko zay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo nitsangatangano loza sy ny karazany zay zany le izy
5: ny atony zay zao de le moton lilindrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtel zay zany mba tonga le accident betsaka eo am'le moto le indrindrindra zany hoe maika amonjy doucement na ohatra zany de hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafina reo manetsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ena zany de ny fanatiny ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
6: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi brosy tony zao satria tao efa mandeha izy reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marafainy zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.